0: tomorrow's hit songs today.
1: This is Fast Forward on Cross Rhythms.
2: Que le Dieu de l'espérance vous comble de tout.
3: Y paz a vosotros que creéis en él.
4: Vat een heerlijke aandachtskracht, jullie hoop.
5: Zijn je met de schillende nangli, daai.
6: Wil je als je pacha, een teamje credit?
7: Ricolmi di gioia e di pace.
8: Damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes wachse.